zijn puurste vorm. Vult de gehele lucht en het hoofd, de longen en de benen. Het is waar dat deze zwaar zijn om te dragen. Leidt die negatieve emoties weg, zei er zo een. Zo een die nog nooit zijn leven had geleid. En de kosmos hernam zijn dagelijkse activiteit. Het verhaal ging verder. Bakske vol met stro bleef nog even hangen, waarna de DJ zich haastte om een volgende plaat op te leggen. Een kleine correctiefactor was toegestaan. De kosmologische constante overwint het van de Hubble-factor. De donkere energie gaf geen kick. Het zwijgen werd opgelegd. De liefde bleef echter overrompelen. De liefde bleef echter overrompelen. De liefde bleef echter overrompelen.

zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou zou. Un jour elle atterrit dans la cellule d'une crapule. Raymond était son nom, il tirait 20 ans de prison. Violeur, voleur, tueur, Raymond attend son heure. Abruti par l'ennui, la mouche le surprit.